0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Muziek, zoals jij daarvan houdt.

0: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Ons hou jou geselskap 24 ure dag, 7 dae week op jou stasie

0: tyd vir jou driewerry op jou stasie.
1: Dat sê, dit was ons boeremusiek vir die dag gewees, lekker drie boeremusiek nommerkies en het laat altyd net jou voete juk. Ek sal vir jou sê, as een mens een boeremusiek nommerkie hoor, ek wil nog altyd te graag een lekker boeremusiek opskop dans in een skuur gereel het. Ons het het geprobeer, maar het lyk my nie dans baie aanvraag daartoe nie, maar miskien moet een mens maar net probeer alternatieve maniere. Ek dink so iets sal baie lekker wees. Lekker, bring jou eie koeler in, bespreek een tafel vir jou en maak seker dat die pletter kies goed saamkom, en dan sokkie ons, laat die biesies bewe op een lekker boeremusiek orkest. So, raai 10 voor 3 in die middag, ons betaal die rekening en dan na Dr. Victor met wie se kind is jy, en om 3 uur jou nies.
2: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie pijn, bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. On six ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance thing of any. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. The bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

0: jou stasie verkeer.
1: Plaats loeg weer naar die paaie wat op die oomblik aangaan daar buitenkant Gauteng ongeluk met een doodsongeluk. Op die N12 westwaarts na Camrow straat, twee bane is gesluit daar, wees asseblief versigtig, dit is absoluut chaos. Dan een stilstaande voertuig op die N12 westwaarts na Camrow, dit is nou oop daar, so 21 meter terug, ongeluk op die N12 westwaarts by Camrow straat is nou opgeklaar. KwaZulu-Natal, sien so 30 meter terug, ongeluk op die N2, noordwaarts by Hinginson snelweg. Linkerbaan is versper daar, wees asseblief versigtig. En vir Oulaas Kaapstad verkeer so 11 minute terug. Diere wat daar op die N2 inbound voor Robertse Boekwe is nou opgeklaar vir die vloeiende verkeer daar. Wees toch maar versigtig, aan die einde van die dag is jy die een wat saak maak.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet. Yo, yo, yo, stars.

0: Oké.
1: Hier dit programma wordt met trots geborgd door Namibian Clearing Agency.
2: Ik luister naar jouw stasie, dit is nou 3:00 en ik is Royus met jou nieuws.
1: Hier die nieuwsbulletin wordt met trots geborgd door ContraScience.
2: Goedemiddag. Die Witlanka Kommissie sê die moontlikheid kan nie uitgesluit word dat die sakeman en vermeende polisie-informant Tamelo Nku in kamera voor die kommissie gaan getuig nie. Dit volg nadat Nku se getuienis weens veiligheidsredes onbepaald uitgestel is. Nku word verbind met die Arrington dwelmklopjag in 2021 wat gelei het tot die polisie se onderskepping van kokaïen ter waarde van sowat 300 miljoen rand. Die voorsitter van die kommissie, regter Mbuseli Matlanga, het vroeger gesê een nieuwe datum vir Nku se getuienis sal mettertyd aangekondig word. Dan die saak teen 3 burgers van Lesotho wat van een massaskiet voorval in Jumpers informele nedersente in Cleveland aangekla word, is in die Johannesburgse Landeroshof tot aanstaande week donderdag uitgestel vir 'n formele borgtog aansoek. 13 mense is dood en 14 gewond toe een groep aanvallers op inwoners van die gebied losgebrand het. Die 3 verdagtes is verlede week in die Kwai Mai Mai

As hy Fat Man met braai en lawaai, dit is natuurlijk gestaand op die menu gewees, een heerlijke skaap, een loin choppie en een ribbiekie en een hoenekie en een worsie en braai broekies met een lekker noedelslaai. Dit was op die menu gestaan en dit was uit die boek uit. Right, nou tyd vir ons biekie liekie, is dit die eerste keer is wat jy samenspeel. Dit is hoe dit werk, jy kry een gedeelte van een liekie, en jy moet so gauw as moedig vir my laat weet op TikTok, of op ons WhatsApp-lijn 066-594-4248. Wat is die liedjie se naam en wie is die band of kunstenaar wat het sing? 066-594-4248. Hier is jou leidraad vir vandag.

Op het donker aan diepen jullie maand op die pad na nooit gedacht. Waar de rotsen staan, die niet sikkel maan, heb ik lang gewacht die nacht. Heb ik lang gewacht die nacht. Want de skurk van ouds heeft een zak vol goud daar begraven langs die pad. En elke donker aand met die sikkelmaan kom mij terug en zoek zij schat. Kom mij terug en zoek zij schat. In die verte hoor ik vier hoeven, zo zijn hartpuls diep in die nacht. Dus of die duivel omjaagt, want die maan zit al laag op die pad dan nooit gedaan. Dus of die duivel omjaagt, want die maan zit al laag op die pad dan nooit gedaan. Bij die spookklippe, daar ben ik nooit gedacht, zo die mensen mij vertel. Kan geen man het waag op een donker nacht, hij begeef om in die hel. Hij begeef om in die hel. Maar ik het vastgestaan en gezegd, ik ga man alleen in donker nacht. Ik mijzelf gestaal en mijn paard laat haal, maar ik het zoiets nooit verwacht. Ik het zoiets nooit verwacht. Want die vuur van gespat uit zijn hoeve en die vlamdongen spelen die nacht. En die ruiter leep laat van zijn paard in die pad na die schat van nooit gedaan. En die ruiter leep laat van zijn paard in die pad na die schat van nooit gedaan. Ik heb te veel gezien en ik dacht misschien is die beste plek die huis. Want ik ken gevaar, maar ik trap onklaar. En ik wens ik was al thuis. En ik wens ik was al thuis. Maar die huis is ver en die morgen is ster. Hou spoorwachtig hoor die vel. Het is geen plek voor mij, ik wil liberij. Geef die kerel maar zijn geld. Geef die kerel maar zijn geld.

Goedemiddag. Goedemiddag aan jou. Het was pas 4 uur. Kom eens kijken naar dit wat gebeurt in Junis om 4 vanmiddag. Vanmiddag in Junis. Die KwaZulu-Natalse regering het onderneem om inspecties bij zakenondernemings in die provincie te verscherpen om werkgevers te identificeren wat ongedocumenteerde buitenlandse burgers aanstellen. Die premier Tami Ntuli zei het vorm deel van de regeringsreactie op grieven wat tijdens dinsdag zijn landswijde protestoptreden geopper is. Hy sê die departement van een dienstneming en arbeid, binnenlandse zaken en wetstoepassingsagentskappe zal bij die inspecties betrokken wees. En Ntuli sê werkgevers wat ongedocumenteerde buitenlanders aanstel, dra bij tot die spanning in gemeenskappe. Hy het onderneem dat daar gevolgen sal wees vir ondernemings wat strijdig met immigratie en arbeidswetgeving optree. Die DA-leier Jordan Lewis, die ANC, herinner dat hulle nie meer die regerende partij is nie en dat hulle dien ooreenkomstig moet optree binnen die regering van Nationale Eenheid. Hy het parlementslede en ondersteuners in Sandton toegespreek. Die ANC se steun in die algemene verkiesing in 2024, ek herhaal het gevinnig weer, die ANC se steun het in die algemene verkiesing in 2024 tot 40,2% gedaal. Volgens Heel Lewis moet die ANC aanvaar dat hy nie een mandaat het om te regeer soos in die verlede nie. Hy het herhaal dat die ANC in gevolge die ooreenkomst waar die eenheidsregering tot stand gebring het, verplig is om sy vennote te raadpleeg.

Amerika uitgeskakel en kom in die volgende ronde teen die Rus Daniil Medvedev te staan. Samsonova het op haar beurt met haar 15e gekeerde landgenoot Diana Schneider afgereken. Samsonova sal in die volgende ronde met die 21ste gekeerde Marie Boskova van Tsjechië kragte meet. Die derde gekeerde Iga Swiatek van Polen is intussen gemakkelijk deur na die derde ronde, toe sy met Carolina Pliskova ook van Tsjechië klaargespeel het. Die tweede gekeerde Duitser Alexander Zverev, wat verlede maand die Franse Open ingepalm het, speel tans teen die ongekeurde Fransman Valentin Voyer. Verskeie ander topgekeerdes is ook vanavond in aksie. Ja, is my interessante sportseisoen nou hierdie maand en deels deel van volgende maand met die Wimbledon, een tennistoernooi wat tans plaasvind vir ons tennisgeesdriftiges. Kom ons kyk gou vinnig na die handelsnuus en geldsake. Dit is jou laaste finansiële verslag van die dag. Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.24. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R21.72. Die rand verhandel teenoor die euro teen R18.58. Die prys van goud is $4,128, 39 sent per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent olie is $70.86 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 6. Jou laaste nuusbulletin van die dag op jou gunsteling radio. Jou volgende nuusbulletin op Hardies FM kan gehoor word môreoggend om 7:00.

Ja, het tijd van zo van een aanstap. Bijkans kwart voor zes. Ik ben daar verschoning maken. Ons het ongelukkig ook die woorddraai gedoen. Kwart voor zes. Die, ons het een beetje conflict gehad daar met betrekking tot ons kutsverzoeken. So, ik denk wat ons moet doen is in die toekomst. En ik denk dat is die beste om die zaak te bereden. Als ons op die betrokken, sê dit vallen bij dinsdag en het donderdag. Wat ons dan in die kolle geet, de atelier onderhoud met de kunstenaar. Dan moet ons ieder die woorddraai uitskuif voor die volgende dag. Ik denk dat is wat ons moet doen. So wat nou gaan gebeuren is, woorddraai voor vandaag gaan nou uitskuif naar morgenmiddag toe. Het gebeurt morgenmiddag om 16:30. Maak een aantekening. So, dat is niet verloren nie. Ons gaan het steeds 2 maal een week doen, maar op die betrokken dinsdag of donderdag, waar ons dan een atelier onderhoud het met de kunstenaar, skuif ons ieder woorddraai uit tot die volgende dag. So, daar zijn. Maak een aantekening. Ons het weer woorddraai morgenmiddag om 4:30. Ons kyk wat met die weer gebeur môre, jou minimum en maximum temperature.

0: Dus zeer in 20 minuten. Ik moet dit weer zeggen. Ik ons nu gepraat weer geleden. Alsjeblieft toch, als jij woonachtig is in Gauteng, vooral in Johannesburg, trek voor je warm aan morgen. Maar als jij in je bed is en je moet opstaan, kan ik je waarschuwen nou al, dat gaat moeilijk wees. Baie koud in Johannesburg area morgen. Dit is vriespunt. Dit is vriespunt in Johannesburg morgen. Net gevindig weer, kijk, daar is DJ Felix wat vir my laat weet, maar hy bly dan nou in Johannesburg. Felix, maat, probeer warm bly, man. Jy nie elektrisch kom beheers nie. Ja, nee, dit is nie, maar dit is nie die koudste plek in Zuid-Afrika, nie, daar is nog KwaZulu-Natal in die Noord-Afrika by Chatterton stilstaande voertuig maak een aantekening op die N3 site, is daar ook een probleem, dis die afrit vanaf Market Road, stilstaande voertuig op die N3 site, net na die afrit vanaf Market Road. Stilstaande voertuig in KwaZulu-Natal ook hier op die N3 site, is daar versperring in die pad. En dit veroorzaak probleme, obstructie op die N3 site, net na die afrit vanaf Ortman. Kom, ons kyk wat hier na die ander provincies, wat ons gebruikelijk ook na kyk. Gauteng, die N12, suidelike verbygang, in westelike richting. Daar is probleme by die afrit by Komarostraat. Hier is ook suidelike verbygang in 12. Ry versigtig daar. Edenville, nee, daai een is uitgesorteer, maar asblief Komarostraat is baie, baie gevaarlik. Tans, daar is ongeluk geweest op die N12 suidelike verbygang daar. Dit is die afrit vanaf Komaru. Ongeluk op die N12 wees net na Komaru.
1: Hi, ek is Paul. Ek is in Tampere in Finland. En ons luister naar hartiesfm.com, want hier doen hulle dinge anders. Kiet ons.

geval toe ek wakker word en wonder wat het gebeur. Duidelik het ek naam verloor, Betty Ford soek my alweer. Een biertjie in die hand gestop om babbelas te beheer. So ons party, elke liewe keer.